0: Kutunder CBC Radio tse hane tot at lutek eze ahnet en serizin bushi no hel hal e yeten a har kwant is a yurts in is kwanats in tesi ye nayet en a bakwanin telot in nayet en a ye tal asi nent e ye denino kwant is kwana in der in le na hel tahunt e le ye hatte.
1: Yurt nit telo hura ya le lera. Dan is chillad is dan een hard is dan een kenset lilo. Dan is chero dan is chillad is. Nee zo hard is dat garcia chillilo. Wat elle dat kuid is. Pita net is dan in jaloers. Chukade de kanon in der naai beesturen ulkade. Zijn kerst ja doet als het aardig. Hier aan de loop het zag. Het heeft niet te leren, maar ik kan het zien. Zoals de beta, ulat, katanta niet. Nee, zo had Olin en is een goed uitzien. Tot had je de hart het niet te nemen. We didn't know it any better, I guess. Goed, you know. Ze kon honden net op de chassis. Een jend ook alzer had er nog te kuit. Met alleen een wel jaar, het heel jalo. Had dan niet altijd zadel in dit. Je had er zo al in de tunnel in dit. Maar deze is zadel nog niet van tijd zadel dan in jou. Had er. Het is wel het elote doe van minister. Dat is je neider die met oorstraat. Het is gewoon dat in de list al die ze dat aan die dat aan plannen die dan een kilje confirmation dat in je kolje ha. Je han wil ja toen je dan een chat aan. Ja, had er die daar ze papet or alle de toon had er. En nee, ze van een is er benest in laf van een is er de lichter.
0: Ah.
1: Voor je just hier nog zin in haar al naad elo. Had u dat dan nog eens altijd leeuw haar jood die deze kuit aan het aantal je. En je niet er kalder dan een ter je ziet.
2: Dan is die gewoon geen loon.
1: Asai ni dole de bibu ane de so ane danel ala. Ni churura hato ni dani chonga de dame. Danil chur.
0: Tlat vuda ai nentenino kwa ni ya.
1: Kutara hayas ki jani ya e aloyas ki tseye kuzin danel.
0: Oh, tseye.
1: Tira palo leha yu tse. No, it's another in Lissy, you know, Kohato. Tari, a son of Hesna. No, it's a seed to the hell who need Lala Teddy. But I don't know that I'll see the miscarriage.